jaar of vier terug met Romeo. Stikstof, Dobberman sowieso. Muziek, ons passie, onze hoop en doop. Unieke klasse die de poel nu sloopt. Vloggen uit de school.